gang. Hij heeft mij hard gelost daar en hij boos langs zijn voetpad op nooit gedaan. Hij heeft mij spannen kop, want ik zie binnenkort mijn lief van die Noord-Transvaal.

En ik wens ik was al thuis. En ik hoop een dag als ik jou weer zien, zijn mij die bokken van die hemel wijs. Ik heb mijn hart gelost daar in die bos langs een voetpad op nooit gedaan. Ik heb mijn spinnenkop, want ik zie binnenkort mijn lief van die Noord-Transvaal.

0: die brandewijn.
1: Een bankroof. Paasfeest 1977. In Kreeuwsdorp wordt miljoenen gesteel. Dis vandag steeds een mysterie en die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speerstory op jou radio.
2: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Yo, Stassi.
1: Toen jij weer zien te staan in die rin alleen. Stannen was je wonden elke keer dieper in.

En die tijd is zo'n 6:45. En ik wil nog iets gezegd. Nee, dan op 2 o'clock. Don't sleep in the subway.

Shake, rattle and roll. Ja, dat is natuurlijk wat ik en Philip voor ogen doen. ja, Hans. Oh, dankie Hans. Hans zei, voel die bijt vanmorgen. Ja, Hans. Baie dankie. Ons is maar warm aantrek, ja. Net sommige mensen, net daar boven Pretoria's wereld, wat... wat braaf genoeg is om een kort broek aan te trekken, ja. Morgen, Neil. Hallo Hans, ja, die, kijk, ek en Philip het al vroeg volgend al die benen beginnen rattle, ja, die beentjes, die kiribeentjes, so ons trek nou maar een lang broekje aan, ja. Homer Roland, good morning, Petula Clark, don't sleep in the subway. Nou, waar de hel moet hulle dan nou slaap, Petula, ja?

0: Wees ook maar net geduldig, moenie gelei neem en wees net versigtig.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Liam Payne en Rita Ora met For You.

die lekker provins. Dus die kijkt dan wat we dag op alles. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Dus dag een keer aan de stomer wat losloopt. Jeet hij komt die kant, maar hij zijn stik die kant. Die burak moet die stomer wat een blind zijn. Die chapeau beet zijn tanden is al stom man. Geel zo'n wiki, kapse cabernet man.

vinnig in die lijn af. Een vaste schram, dan looi ons die bulle. Net zo spoiler, ja, dan druk ons verhullen. Dis die stormers in die lekker province. Dis die Cape Town, wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbok groot word. Is dag een keer aan de stormer wat losloe.

0: Best music, best sound, best radio station. Yo Stasi.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder.

hoofd toen ik wakker word en wonder wat het gebeurt. Tijdelijke tijd nam verloor, Pietie voort zoekt mij alweer. De piergeen die had gestopt om wat belast te beheersen. Hoe ontspart die elke liefde?

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel. Jou eenstop hardewarewinkel.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: ons dit warm, vuur warm.
1: Dis natuurlijk die klanke van Irene Louise van Wyk met Keier Leier, lekker nommerkie daar, rechte dans nommerkie. Ja, so 9 minuut oor 2, ons gaan gewoon die rekeningen betaal en daarna gaan ek vir die verkeer bring om seker te maak, jy is veilig op die pad en wat ook al daar aangaan, so kom ons kyk een bykie daarna uit. Right, en dan moet nie vergeet, ons gaan so 20 oor gou kyk na ietsie wat ons hier weet, ons is lief om sommer te gaan loer, wat kost goed en wat is die dierste van die ding en sovoorts, en dan loer ons gauw vandag daar. 20 voor, bring ons vir jou, jou boeremuziekklanke, 5 voor weer die weer, ach die verkeer, en 3 bring ons vir die nies, en moet nie vergeet, 20 oor 3 doen ons biekie liekie, soos jy hierdie hoor.
0: Biekie liekie.
1: Dat is het tyd vir jou om saam te speel en deel te wees van ons competitie vir die dag. Kom, ons betaal die rekeninge.
2: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur, gemaakt om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskynenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
0: Jou stasie verkeer.
1: Nou, het is loodgewit aangeroep die paaie, Gautengeling, een ongeluk op die N1 suidwaarts na Olifantsfonteinweg, rechterbaan is gesluit daar, dit is een klein motorkie wat daar ontklaar geraak het. Dan ook een stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts na Golden Highway, linkerbaan is geraak daar, dit is een vrachtmotor wat ontklaar geraak het daar. Dan KwaZulu-Natal, so 6 meter terug, een stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts voor Cliffdale, linkerbaan is versperd daar, een voertuig wat ontklaar geraak het, en ook een stilstaande vrachtmotor op die N3 noordwaarts by die M13 Kierich, rij is blief versigtig in die area, dit is groot voertuig daar, vrachtmotor wat ontklaar geraak het. Een stilstaande vrachtmotor op die N3 suidwaarts voor Hammersdale, linkerbaan is versluit daar, en dit lyk vir my min of meer na dit. Kaapstad verkeer, 7 meter terug, verkeersopeenhoping op die N1 inkomende pad by Lower Church is opgeruim, vryvloeiende verkeer daar, en dit lyk vir my min of meer na dit. Dan by Tiger Valley Road, Cape Farms, vehicle overturn, het voertuig wat omgevallen daar, by Tiger Valley Road, Cape Farms, Landmark, the Aria Winery, service notify, geen beserings daar nie, so wees voorzichtig, en dan ook die N1 inbound at ramp to Lower Church Road, approach with caution, expect delays in that area. Dan die brug tussen Robertson en McGregor is terug, het is reggemaak en weer opgemaak. The bridge between Robertson and McGregor has been restored and reopened after the storm damage at off 11 May 2026. So daar het julle dit, die 11de Mei sal daai reg wees. Wees toch maar voorzichtig, hou jou afstand, hou jou veiligheidsgordel aan en daar waar het mistig is of donker is, sit maar jou looflugte aan. En maak seker dat jy sigbaar is, dat jy kan veilig by jou bestemming kom.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Raai, tyd vir DJ Wars Beat met grassade in die wind, 14 meter oor 2 in die middag, wat hulle allemaal hulle self nie noem nie.
5: Jou stasie.net.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Right, net een vinnige noot enetjie hier so, op die paaie, daar by Villa da Sol Avenue en Bonnie Bray Avenue. Bonnie Bray, voertuig, prachtige Mercedes wat daar in een paal vastgejaag het. Geen beserings nie, wees toch maar net voorzichtig in die area. Nou tyd vir ons biekie liekie antwoord. Ja, ons het een wenner, baie geluk aan Renier, wat hierdie enetjie eerste deur gehaak het. Hy het gevra vir Jonita Du Plessis in die nuwe liekie, ek sta nog, so ons het hom gelaai vir hom, en ons liekie, biekie liekie vir die dag, ek, ja, Johan het so biekie die mekaar geraak, hy het vir ons daar ook een antwoord gegee, hy het gesê, ja, maar Cosatina Verlange van Anton Goosen, en toe daarna Kruikie Roen my nie, en toe het hy om Silwe de Lange, so aanhouer wen, wel dan aan jou ook, so, right, ons biekie liekie vir vandag is... Niemand anders as die legende Anton Goosen met Silwe de Lange.

0: XFM, nieuws.
1: Alles hartelijk goedemorgen, joh. Dit was soepas natuurlijk 4 uur in de State View nieuws op Hart XFM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

Ons hartlike goeiemôre jou. Ons is hier dis die program waar ons jou huis toe vat. Dis 16 minute na 4. Wel, hartlike goeiemôre. Dis huiswaarts saam met daai op Arties FM vanmiddag. Maar die uitsending wat gebruiklik ook regstreeks uitgesaai word op die senders van jou stasie in Brackenfell, Kaapstad en dan in Riebeek Vallei daar op Riebeek Vallei Radio. Goeiemôre en weer eens welkom aan jou. Maar in het program, lekker tijd, ons gaan gesels met Stefan Visagie. Hij is reeds hier, ons gaan binnen oomblikke gesels met hom. En ons gaan sy niets de enkels dat in jou bekendstel. Hy gaan homself in jou bekendstel. Hy was al van tevore. Ons ken vir Stefan allemaal baie goed. Stefan Visagie is een legende in die bedrijf. En bekend aan Harties FM en voor allen harte bespoort. So bly gerus ingeskakel. Woorddraai wat dan skuif tot kwart voor 6 vanmiddag, maak het noot daarvan ons een bykie later weer woorddraai speel. Vanmiddag om 5 uur weer nies, net daarna jou streeks weer. Kwart oor 5, nies focus en sport nies om 5:30. Finale niesbulletin van die dag om 6 uur vanavond. Tussendeur weer en verkeer, ons gaan ook kyk na die verkeer om mee te begin. Net daarna is het een vinnige handelsbreek, dan oor na die onderhoud met Stefan Visagie.

Kom, ons maak ons seker als het wel op die paai hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. Middag op jou, op die paai moet ek dan seker sê, kom ons kyk gou vinnig wat gebeur hier in KwaZulu-Natal op die N3 Noord, die afrit vanaf Chatterton, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Chatterton, die linkerbaan is tans gesluit, dan die N3 Noord, nog steeds in KZN, ook daar die afrit vanaf Chatterton, nog een stilstaande voertuig wat het 2 maak, op diezelfde pad, ry net versigtig daar.

0: Iran verhandelt in $16.74. Die Iran staat in die Britse pond op $22.26. Die Iranse verhandeling in die euro is $19.03. Die prijs van goud, $4,022.94 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $86.31 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou laatste nieuwsbulletin van die dag volgt natuurlijk vanavond om 6 uur hier op jou gunsteling radio.
1: Artis FM nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak.

Subaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlijk ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dynamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartebeespoort. Die tuiste van Harties FM. She's crazy about her daddy.

Dan vermist de man van Noordwest, wat blijkbaar doodgevind is. Die zoektocht naar boer van Rijsmierbult in Noordwest. Het vanochtend tragisch geëindigd toen zijn lijk op een koppie nabij zijn huis gevonden is. De zoektocht naar Ernst Steenberg is begin nadat hij zondag om 4:15 die middag niet naar zijn huis op die Rietvalleiplaats nabij Rijsmierbult teruggekeerd is. Hij heeft vroeger naar buiten gegaan om zijn dieren komst te geven. Bunka of Bianca Eder van Aswegen, nationale coördinator van Missing Children in Afrika, het bevestigd die familie het haar om 10:45 met die nieuws gebel dat Steenberg doodgevind is op een koppie nabij sy huis. Ten tijde van publicatie is die oorzaak van zijn dood nog niet bevestigd.

0: Dan is een beetje rugby nieuws. Praat ze een beetje over bok rugby en die All Blacks. Steven Donald is vast overtuigd dat Ardie Sevilla en Sean van Fitzpatrick's voetsporen gaan volgen en die Springbokken op het thuisveld klopt. Die laatste ambtelijke All Black Tour naar Zuid-Afrika was in 1996 en Fitzpatrick al het hier daar die zwaardkruissessie met 2-1 beklank. Maar die uitloskakels, zelfvertrouwen beker is tot toelopens toeval en hij reken dat die Kiwis al drie toetsen in Zuid-Afrika gaan winnen. Die Bokke en die All Blacks spelen wel eens park, die DHL Stadion en die FNB Stadion tegen elkaar, waarna die tour met de vierde en laatste toets in Baltimore afgesluit wordt. Wel, die rest van daar die inlichting waar die specifieke bericht kan nagevolgd worden op die webtuiste van Marula Media onder die tabel Sport. Lekker muziek voor jou tot zo, ons maak het tot zo 17:15. Dan net na die handelsbreek is de tijd voor woorddraai. Vanavond ook 17:15. Zodat een lekker lang onderuit gaat met Stefan vanmiddag, Stefan Visagi. Denk maar aan die toekomst, die beste is om dit dan te doen op een zo betrokken dag, wanneer onze onderhoud het en in die kolleg, om dit dan eerder uit te schrijven tot 17:45 in die middag. Maar niet om en dan 17:45 kan dit na die handelsbreek is het woorddraaitijd. Hier is muziek voor jou. Ashley Warrock met Voor Jij Rij.
1: Kom vlug van die geraas, net hier bij Hartie FM.

Ja, natuurlijk, kom ons maken die winnaars bekend. Die winner en die daaropvolgende deelnemers. Aan vandaag ze woorddraai vanmiddag in de eerste plek. Alipad daar uit die noord uit van Suid-Afrika. Dit is natuurlijk in die wereld van Pietersburg. Tiana Botha aan die eerste plek. Die woord is buis. Ja, baie ons, alle draai daai. Ek wil nie haar name noem nie. Ek gaan nie name kan noem nie, want ek ken hom nie. Maar daar in die straat waar ek bly hier, kom ons wel eens een ou wat ronddraai met een karretjie. Klein karretjie. Maar een geweldige sterk muziek stelsel binnen sy motor. As hy aankom, dan hoor jy hom van die drie stopstraten af voor jou huis, hoor jy hom al. En net so eentje nabij, dan hoor jy hoe begin die dere te rettel. So, hy het baie buis in sy voertuig. Dis die woord waarna ons gesoek het. Laai geluk Alta, die woord is ook buis. Alta is in die tweede plek. Eerste plek Diana, dan Alta in die tweede plek. In die derde plek, ons vriend van Alberton, DJ Felis, Philip Locke. Hy sê, die woord is buis. Hier is ons laaste basliekie, ons laaste bass. Dis ESP Clubheads met Turn Up the Bass, en daarna is het niestijd.

Wel, dat was het pas 6 uur. Kom eens kijken naar dit wat gebeurt in Junies om 6 vanavond. Mijn naam is Hein. Goedenavond. Vanavond in Junies, die voormalige hoof van die onderzoekdirectoraat in corruptie, Andrea Johnson, het aan die Matlanga-commissie gezegd. Het maakt zin om tot die slotsom te komen dat haar moeilijke gecoördineerde veldtocht tegen die politiecommissaris van KwaZulu-Natal, Ntlanla Makwanazi, en die hoof van misdaad intelligentie Dumisani Kumalo was. Hierdie opmerking deed Johnson volg op haar getuienis voor die parlementse ad hoc comité. Daar het sy beweringsontken ontkend dat IDEC betrokken was bij een gecoördineerde veldtocht tegen Makwanazi en Kumalo. Die voormalige hoof van die onderzoekdirectoraat tegen corruptie, Andrea John, excuse daar, moet de herhaling wees van daar die bericht, kom ons beweeg aan. Die tuinroute districtsmunicipaliteit in George en zijn municipale bestuurder Mondi Stratu. Sy paai het geskei na wederzijds ooreenkomst. Het volgt na bewerings van zwak administratieve leiderschap. Stratu se vertrek volg te midden van kritiek door oppositiepartijen en vakbonden oor besluit om die districtspaai departement na die provincie oor te dra. Die DA-caucusleier Marie Kreur sê die districtsmunicipaliteit in die afgelopen paar jaar onnodige onstabiliteit en regeringsuitdagings aanvaar en ervaar wat dienstlevering en openbaar vertrouwen ondermijn het. Die DA-caucus glo die municipaliteit kan een terugkeer na een cultuur van de professionele administratie, constructieve tussenregeringsbetrekkingen en verantwoordbare regering. Zes buitenlandse burgers, onder wie 5 kinders, is dood in een brand bij een winkel in Tsomo in die Ooskaap. Die politiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê die slagoffers het in die winkel geslapen toe die brand uitgebreek het. Een persoon wat deur die sekuriteitsbeamptes en die plaaslike politie gered is, het oorleef. Gantana sê die politie ondersoek in hierdie stadium geen kwaadwillige optrede nie en die oorsaak van die brand word ondersoek. Minstens 20 ongedokumenteerde migranten is op plaatsen in Hoedspruit in Limpopo in hechtenis geneem. Wetstoepassingsowerhede sê van hulle het paspoorte gehad,

vorige jaren ontbrug. Die kan weer daartoe leiden dat duisende leerlingen niet geplaatst is wanneer die schooljaren beginnen. Minstens 60 mensen is in hospitalen in Japan opgenomen na de krachtige aardbeving van 7,1 die de zuidelijke kuststad Kumamoto op de Kyushu-eiland getref het. Die Japanse minister de Japanse eerste minister Sanae Takachi sê overheid is bezig om die volle omvang van die skade vast te stel. Die skudding en krachtonderbrekings veroorzaak en paaie, brug en gebouwen is beskadigd.

Kijk, tenslotte in die nieuwsbulletin naar Johannes in zijn geldzaken. Dat is jouw laatste financiële verslag van die dag. Die rand verhandelt onder die dollar, $16.74. Die rand staat tegenover die Britse pond op die stadium, R$22.26. Die rand verhandelt tegenover die euro, tegen R$19.05. Die prijs van goud is thans $4.021.59 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $86.42 per vat. Dit is dan die einde van Jonies op jou gunsteling radio. Jou laatste nieuwsbulletin van die dag. Jou volgende nieuwsbulletin op Hartie FM kan gehoor word maandag morgenoggend om 7:00.

Maar als je eerlijk tijd om jou, goedemiddag, maar welkom. Dat is eigenlijk goedenavond. Nou, sinds betekent het tijd om goedenavond te zeggen. Hier op je gunsteling radio, dus hij is waard Samudijn. Amper is kwart over zes, zoals het in het nieuws gaat. Dan gaan we eens gauw kijken naar jou weer vanmorgen. Ons heeft een prachtige liedje gespeeld hier van Middle of the Road, Tweedledee, Tweedledum. Aangevraagd hier, die tweede plek deelnemer aan vandaag se woorddraai. Eerste plek deelnemer, inderdaad. Eerste plek deelnemer. Dat was Diana Botha aan de eerste plek. Tweedledee, Tweedledum, hoop je het me geniet. Ons gaan binnenkort altijd een keer zijn muziek speel. Want zij was net, en ik net na die handelsbreek. Zij heeft gevraagd voor Cherry Pie. It's a song by Warren. Dus lekker rockmuziek. Maar in elk geval, voordat ons daar komen, net gevindig voor jou kijk naar morgen Severe. En dan net ons natuurlijk een vinnige handelsbreek. En morgen weer betekent natuurlijk jouw minimum en maximum temperaturen.

0: If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take a fall.

Dat was een lekker nieuwe dag geweest van The Hollies Stay. En dit voor het Nina 99 Red Balloons Go By. Onze doekdaai in een keer voor Alta gespeeld. Het tegenvraag Cherry Pie van Warren. Nou ja, tuur, dat is dan haar kiezen van muziek geweest. Ons gaan nou vinnig voor jou die verkeer bekijken, wat er bij paaien aangaan. En daarna gaan ons voor jou die muziek van Suzy Quatro spelen. Suzy Quatro, wat bekend is bij jou, ik ga niet weer aan jullie geschiedenis ophalen. Kunstenaar Dries Bel vandaan die muziek van Suzy Quatro. Franse verkeer, kom ons kijken voor die laatste keer naar die verkeer.

0: Met gehoord van, kijk, die verkeer wat aan ons verskaf wordt, door iTraffic. En dan om mee te beginnen, als ons kijkt naar die verkeer, die Indian Danuber snelweg. Die Indian Danuber snelweg. Daar in de zuidelijke richting, afrit bij Botaweg. Stilstaande voertuig op die Indian Zuid. Dan het ons ook Gauteng, die Indian Pretoria Hoofweg. In de noordelijke richting, wees voorzichtig, daar is een stilstaande voertuig. Daar, Indian Danuber snelweg, wordt weer gerapporteerd op die R21. Daar bij die afrit is een stilstaande voertuig. Baie van dit op hierdie stadium in Gauteng area, vooral op Pretoria Hoofweg. So rij maar net voorzichtig in daar die betrokken area. Kom ons kyk gewoon verder na dit wat op die andere bladzijde verskyn van ons verkeersverslag. We graag ook uitkom by van die andere provincies op die laat stadium. Hier is enekie uit KwaZulu-Natal uit. Nou, hier is padwerken. Wat het probleem is, lyk dit vir my?
1: Ja,
0: nie rechtig nie. Dis enig meer een stilstaande voertuig daar op die N3 Suid by die afrit by Market Road. Kaapstad, stilstaande voertuig op die R300 Noord, afrit by Stellenbosch Arterial. Ook in die Kaap baie, baie druk verkeer op die R300 Suid. Dis die afrit vanaf die N2 ingaande. Ry toch net voorzichtig. Dis die laaste verkeersverslag van die dag.

Drie van Susie Quadro's meest bekende liedjes volgen op jou gunsteling radio. En dis een vanavondse kunstenaar driespel. Luister ons na She's in Love with You, Mama's Boy and If You Can't Give Me Love. Dis vanavondse kunstenaar driespel, die muziek van Susie Quadro.

0: Wel, dit is dan het einde van ons programma. Was het lekker geluisterd naar die muziek van Suzy Quatro. En het brengt ons aan het einde van ons programma Huiswaarts aan het eind voor die dinsdag. Smak morgenmiddag weer zo. Tussen 4 en 7 op je gunsteling radiostatie. Nou, heerlijke muziek. Tot en met Dewald en Marits oorneem om 7 uur met pad langs. Al die pad tot 10 uur toe. Hoop je gaan ingeschakeld blijven. En dan die handelsbreek gaan ons uitspelen met de 60-jarige Likie All Shook Up. Daarmee ga ik je groet. Tot morgenmiddag om 4 uur voor nog een uitgave van Huiswaarts aan het eind. Dank je voor die saamkeer op die prachtige en heerlijke dinsdagmiddag. Van mijn kant af tot morgen. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rainbond Finance heeft de oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen, Rainbond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand, met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rainbondfinance.com. Rainbond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: Andrei Swiegers daar met Jammer om te hoor. Na hierdie volgende tweekies is dit tyd vir ons top 40 nommerkies. En dis Bakara met Yeso, I Can Boogie Boogie en Jennifer Zamudio. En Stefan Versace met I'd Love You To Want Me.
1: Hierdie is jou stasie.

dat jij ook niet alleen kan bestaan. Dit weet je goed. Jij weet dat ogen nooit vergaan. Jij weet dat niemand ooit in jouw plek kan staan. Dit weet je goed.

0: Serieus.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.

Sex all your fears soon. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: zijn wonden in lek. Ja, je trekt geraakt, dat ze bler u op lek.
1: Hey, nou!
0: Jij vier dan.

Maar die bal trekt dus met een lekker been van die Argentijnen. En een beetje slikkie van mijn brandewijn. En die hanen schreeuwen alleen le plug. Geliep om schwat, druk die hanen terug. En 95 van Mariba zien. Ons wilde ster, zoals die bokmachine. Goed vraag, zo rijd dat ons lekker laat krijgen. En Mariba met zijn nummer 6 3. Een schotrenner, want wat te kiel worden zo. Toet op de bok om, maar dat is niks zonder zijn rok.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.